0: Die elektriciteit die aan de loop is af zijn.
1: Oh, nou ja.
0: Oh, Ide. Nou, le fa Ide. Is de hele kamer.
1: Ja.
0: Le lied zingen. Le fa Ide.